0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Ich weiß ja alles von dir.
1: Geen enkele andere zender geeft jou een warmer gevoel dan wij.
2: Dan wij.
1: Dit is Radio Monza.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

moeten zijn. In de duisternis was ik gegleden. Ik kon het leven niet meer aan. Nachten heb ik liggen wenen tot u.

Het is net sneeuw met grote vlokken die nu dalen op mij neer. Uw engelen haven mij vertrouwen, dank u wel

Ze geven je een shotje, maar voor je het weet is het te laat. Je zegt op alles ja, je voelt je veilig en vertrouwd. Dan is het

0: Kom Simon, we gaan.
1: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
2: Wij zijn er voor jou.
1: 24 uur op 24 uur.
2: 24 uur op 24 uur.
1: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen het

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

liefdevol samen één. Met de liefde alleen. Lieveling, jij en ik. Vrienden door dun en dik. Stel je

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Er is een belangrijke doorbraak in een grootschalig phishingonderzoek. De federale politie heeft in Antwerpen een 19-jarige jongen opgepakt. Hij is de vermoedelijke bendeleider van een internationaal netwerk dat tientallen Belgische slachtoffers maakte. De oplichters deden zich voor als bankmedewerkers en konden zo meer dan een half miljoen euro buit maken. De tiener is officieel aangehouden. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes, hoewel 1 op 8 landgenoten aan de ziekte leidt. De Diabetes Liga lanceert daarom de campagne 24-7 Diabetes om misverstanden weg te werken. 1 op de 3 Belgen denkt nog altijd onterecht dat diabetes louter door suiker eten komt, maar dat is niet zo. In Portugal geldt vanaf vandaag de alarmfase vanwege extreme hitte en een acuut risico op bosbranden. In Lissabon kan het kwik stijgen tot 41 graden, in het zuiden tot 43 graden. De regering verbiedt onder meer het gebruik van landbouwmachines om vonken te voorkomen en om zo uit te sluiten dat het gaat branden. In Barcelona is de ploegenvoorstelling van de Ronde van Frankrijk sinds gisteravond achter de rug. Remco Evenepoel blonk uit op het podium als kopman van zijn ploeg, maar Arnaud de Ligt ontbrak wegens maagklachten. En op Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde na winst in 3 sets tegen een Oezbeekse speelster. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Er is een belangrijke doorbraak in een grootschalig phishingonderzoek. De federale politie heeft in Antwerpen een 19-jarige jongen opgepakt. Hij is de vermoedelijke bendeleider van een internationaal netwerk dat tientallen Belgische slachtoffers maakte. De oplichters deden zich voor als bankmedewerkers en konden zo meer dan een half miljoen euro buit maken. De tiener is officieel aangehouden. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes, hoewel 1 op 8 landgenoten aan de ziekte leidt. De Diabetes Liga lanceert daarom de campagne 24-7 Diabetes om misverstanden weg te werken. 1 op de 3 Belgen denkt nog altijd onterecht dat diabetes louter door suiker eten komt, maar dat is niet zo. In Portugal geldt vanaf vandaag de alarmfase vanwege extreme hitte en een acuut risico op bosbranden. In Lissabon kan het kwik stijgen tot 41 graden, in het zuiden tot 43 graden. De regering verbiedt onder meer het gebruik van landbouwmachines om vonken te voorkomen en om zo uit te sluiten dat het gaat branden. In Barcelona is de ploegenvoorstelling van de Ronde van Frankrijk sinds gisteravond achter de rug. Remco Evenepoel blonk uit op het podium als kopman van zijn ploeg, maar Arno de Ligt ontbrak wegens maagklachten. En op Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde na winst in 3 sets tegen een Oezbeekse speelster. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
2: Zet je schrap, want het Bastionfestival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Samson en Marie. Milk Inc.
4: I will walk on water.
2: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastionfestival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be. Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
8: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
9: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die watseklatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
10: Hé
4: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
10: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren. Voor klein en groot. Voor jong en oud. In alle stijlen en trends. Naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier. Waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos. Weertersteenweg 276 te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: Er is een belangrijke doorbraak in een grootschalig phishingonderzoek. De federale politie heeft in Antwerpen een 19-jarige jongen opgepakt. Hij is de vermoedelijke bendeleider van een internationaal netwerk dat tientallen Belgische slachtoffers maakte. De oplichters deden zich voor als bankmedewerkers en konden zo meer dan een half miljoen euro buit maken. De tiener is officieel aangehouden. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes, hoewel 1 op 8 landgenoten aan de ziekte leidt. De Diabetes Liga lanceert daarom de campagne 24-7 Diabetes om misverstanden weg te werken. 1 op de 3 Belgen denkt nog altijd onterecht dat diabetes louter door suiker eten komt, maar dat is niet zo. In Portugal geldt vanaf vandaag de alarmfase vanwege extreme hitte en een acuut risico op bosbranden. In Lissabon kan het kwik stijgen tot 41 graden, in het zuiden tot 43 graden. De regering verbiedt onder meer het gebruik van landbouwmachines om vonken te voorkomen en om zo uit te sluiten dat het gaat branden. In Barcelona is de ploegenvoorstelling van de Ronde van Frankrijk sinds gisteravond achter de rug. Remco Evenepoel blonk uit op het podium als kopman van zijn ploeg, maar Arno de Ligt ontbrak wegens maagklachten. En op Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde na winst in 3 sets tegen een Oezbeekse speelster. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
13: Hey, wakker blijven, want we gaan nog lang niet naar bed. En dat is toevallig ook mijn allernieuwste singeltje. Ik ben Jimmyke en deze week ben ik een gans week lang Monza's favoriet.
11: Monza's favoriet.

0: andere zender geeft jou een warmer gevoel dan wij.
1: Dan wij.
0: Dit is Radio Monza.
2: Hallo?

Vielleicht machst du das Leben ihr so schwer.

0: kwam laatst terecht in een herencafé. En weet je wat een van die heren toen zei?
1: Oh, ik zag je laatst, Ria. Je had niet veel aan.
0: Oh, in de blad.
1: Mag ik daar vanavond bij jou eens op slaan?
0: Zeg, ben jij nog gek?

een circus en altijd één groot feest. Je viert het met z'n allen, zo geniet je nog het meest. Dus gooi die kraan maar open en alle glazen vol. We zijn niet meer te houden en ga lekker uit ons bol.

zingen, springen, soms wat lucht tekort. Maar denk niet dat het zometeen in één keer anders wordt. Dus haal nog even adem, want het tempo gaat omhoog. En pak nog snel een biertje voor je het weet, dan sta je droog. Knal die speakers nou.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel kopiecenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
0: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek Valentino Chocolatier in Maasdijk, Stationsstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, paaschocolade, koekjes en snoepgoed. Wij maken prachtige geschenkmanden en paaspakketten, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. En onze pralineautomaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino, chocolatier in Maasdijk. Puur verwinnerij sinds 1978.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
1: Gebroedersvers van Doe-het-zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwaardberg 210 op Glabbeek. Gebroedersvers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers van de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaardberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
0: Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Maasdijk, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas,
4: gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
4: De winnende nummers van een tombola van 21 juni 2026 tijdens de fusierut Monza. De winnende nummers zijn 697, 698, 700, 790, 791, 792, 793, 888... 889. Prijzen zijn af te halen bij Radio Monza, gelegen op Esserstad 1 bus 2 te Kernhoog. Iedereen van harte bedankt voor uw steun.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
7: Heuse is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maasijk. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
9: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws.
11: De FOD Binnenlandse Zaken waarschuwt voor woningdiefstallen deze zomer. Aanleiding de cijfers van vorig jaar. Toen waren er 8000 woninginbraken tussen juli en september. En dat is goed voor bijna 25% van alle inbreken in één jaar. Ja, het is zo dat je bijvoorbeeld tijdens je afwezigheid politietoezicht kan vragen. De politie zal dan inderdaad eens af en toe komen kijken of alles nog veilig is bij je woning. Maar garanties zijn er natuurlijk niet. Zo'n vakantietoezicht voor je woning moet je wel aanvragen. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 25. Er raakten ook 85 mensen gewond, onder wie 2 kinderen. Dat melden de lokale autoriteiten. Oekraïns president Zelensky heeft al gewaarschuwd dat Oekraïne zal reageren met tegenaanvallen op Rusland. De plenaire Kamer heeft unaniem het licht op groen gezet voor een reeks maatregelen van minister van Energie Mathieu Biehe en minister van Consumentenbescherming Beenders, die de energiefactuur transparanter moeten maken. Het gaat onder meer om een verbod op misleidende welkomstkortingen. Testaankoop is voorlopig redelijk tevreden met dit nieuws. In Venezuela is nog een man levend van onder het puin gehaald door reddingswerkers, 8 dagen na 2 verwoestende aardbevingen. Het gaat om een 43-jarige bewaker die aan het werk was in een shoppingcentrum. Toen de aardbeving begon, zat hij in zijn bewakingskantoor dat overeind is blijven staan terwijl de rest van het gebouw instortte. De man had reddingswerkers gevraagd om zijn vrouw nog niet te informeren voor het geval hij op de operatietafel zou overlijden. Ondertussen is dat wel gebeurd. De man heeft 2 kinderen van 8 en 10 jaar oud. En dan de weersverwachting. Vandaag zonnig, in de namiddag ja, af en toe wat wolken, maar het is aangenaam zomerweer. Bij 25 graden, het blijft droog. Morgen zaterdag hetzelfde weer, maxima dan 26 graden. Zondag meer wolken, met kans op een bui, maar ook dan nog 25 graden.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.
13: Monza's favoriet.
14: Hey, wakker blijven, want we gaan nog lang niet naar bed. En dat is toevallig ook mijn allernieuwste singeltje. Ik ben Jimmyke en deze week ben ik een gans week lang Monza's favoriet.
13: Monza's favoriet.

Goedemorgen luisteraars van Radio Monza, iets over de klok van 9 uur. Van 9 tot 12 geweerde muziek uit vervlogen tijden met het programma Muziek Mix, het weekend tegemoet, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

We gaan luisteren naar een duet van Eddie Smets en Letty Lanka. I just wanna dance with you. Om dan te vervolgen met Jannes Hartsgeheimen. Om dan te vervolgen met Aline.

Ja, we luisteren naar Rex Gildo. Du, wenn ich deine Liebe verlier. We gaan nu luisteren naar Arjan Veneman. Moet ik nou lachen om dan te vervolgen met Red Sails in the Sunset. Om dan verder te luisteren. Zoveel mooie vrouwen.

tomorrow. Make street for the show.

De volgende Tumbleweed Somewhere Between. Om dan te vervolgen met Bart de Vries, de man met de bolhoed. Om dan te vervolgen met Jotte Whittaker, When is dich nog gibt.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombolakaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Essestad 1, Bustweteke in Rooi.
5: De rug in Maasheik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasheik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkook in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik.
6: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818-166. 818-166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479-818-166.
2: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: De FOD Binnenlandse Zaken waarschuwt voor woningdiefstallen deze zomer. Aanleiding de cijfers van vorig jaar. Toen waren er 8000 woninginbraken tussen juli en september. En dat is goed voor bijna 25% van alle inbreken in één jaar. Ja, het is zo dat je bijvoorbeeld tijdens je afwezigheid politietoezicht kan vragen. De politie zal dan inderdaad eens af en toe komen kijken of alles nog veilig is bij je woning. Maar garanties zijn er natuurlijk niet. Zo'n vakantietoezicht voor je woning moet je wel aanvragen. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 25. Er raakten ook 85 mensen gewond, onder wie twee kinderen. Dat melden de lokale autoriteiten. Oekraïns president Zelensky heeft al gewaarschuwd dat Oekraïne zal reageren met tegenaanvallen op Rusland. De plenaire Kamer heeft unaniem het licht op groen gezet voor een reeks maatregelen van minister van Energie Mathieu Biehe en minister van Consumentenbescherming Beenders die de energiefactuur transparanter moeten maken. Het gaat onder meer om een verbod op misleidende welkomstkortingen. Testaankoop is voorlopig redelijk tevreden met dit nieuws. In Venezuela is nog een man levend van onder het puin gehaald door reddingswerkers, 8 dagen na 2 verwoestende aardbevingen. Het gaat om een 43-jarige bewaker die aan het werk was in een shoppingcentrum. Toen de aardbeving begon, zat hij in zijn bewakingskantoor dat overeind is blijven staan, terwijl de rest van het gebouw instortte. De man had reddingswerkers gevraagd om zijn vrouw nog niet te informeren voor het geval hij op de operatietafel zou overlijden. Ondertussen is dat wel gebeurd. De man heeft 2 kinderen van 8 en 10 jaar oud. En dan de weersverwachting. Vandaag zonnig, in de namiddag ja, af en toe wat wolken, maar het is aangenaam zomerweer bij 25 graden. Het blijft droog. Morgen zaterdag hetzelfde weer, maxima dan 26 graden. Zondag meer wolken met kans op een bui, maar ook dan nog 25 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: 10, 9, 8, 7, 6.

Hoi, we zijn er weer. Tweede uur van het programma Muziek Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben. We gaan luisteren naar Sander Kwarten. Het is alleen voor tonight, om dan te vervolgen met de Mavericks. Om dan verder te luisteren naar Frans Bauer in Beetje Verliefd.

dan wij. Mijn hart gevuld met liefde, mijn hart gevuld met warmte. Het is een gevoel dat ik nooit eerder kon. Ach, ik laat het maar gebeuren.

Roy Black, Sand in deinen Augen. We gaan nu luisteren naar Romy, Tango der Liefden. Om dan te vervolgen met Robin Kip.

Vers van de pers in primeur op Radio Monza. De allerliefste van Andy en Monique spelen een liedje Orgelman.

Tijd voor een instrumentale gespeeld op sax. We gaan dan verder luisteren naar Gerrit-Jan van Brouwershaven.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 5 juli. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Jo Vosters, Jeroen ML, Chris Allars, Hans Larsson en feestzanger René. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur op de Esserstraat 1 bus 2 in Rooi. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
4: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
3: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
7: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
8: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie.
9: overal stof.
8: Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ah. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: De FOD Binnenlandse Zaken waarschuwt voor woningdiefstallen deze zomer. Aanleiding de cijfers van vorig jaar. Toen waren er 8000 woninginbraken tussen juli en september. En dat is goed voor bijna 25% van alle inbreken in één jaar. Ja, het is zo dat je bijvoorbeeld tijdens je afwezigheid politietoezicht kan vragen. De politie zal dan inderdaad eens af en toe komen kijken of alles nog veilig is bij je woning. Maar garanties zijn er natuurlijk niet. Zo'n vakantietoezicht voor je woning moet je wel aanvragen. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 25. Er raakten ook 85 mensen gewond, onder wie 2 kinderen. Dat melden de lokale autoriteiten. Oekraïns president Zelensky heeft al gewaarschuwd dat Oekraïne zal reageren met tegenaanvallen op Rusland. De plenaire Kamer heeft unaniem het licht op groen gezet voor een reeks maatregelen van minister van Energie Mathieu Biehe en minister van Consumentenbescherming Beenders die de energiefactuur transparanter moeten maken. Het gaat onder meer om een verbod op misleidende welkomstkortingen. Testaankoop is voorlopig redelijk tevreden met dit nieuws. In Venezuela is nog een man levend van onder het puin gehaald door reddingswerkers, 8 dagen na 2 verwoestende aardbevingen. Het gaat om een 43-jarige bewaker die aan het werk was in een shoppingcentrum. Toen de aardbeving begon, zat hij in zijn bewakingskantoor dat overeind is blijven staan terwijl de rest van het gebouw instortte. De man had reddingswerkers gevraagd om zijn vrouw nog niet te informeren voor het geval hij op de operatietafel zou overlijden. Ondertussen is dat wel gebeurd. De man heeft 2 kinderen van 8 en 10 jaar oud. En dan de weersverwachting. Vandaag zonnig, in de namiddag ja, af en toe wat wolken, maar het is aangenaam zomerweer. Bij 25 graden, het blijft droog. Morgen zaterdag hetzelfde weer, maxima dan 26 graden. Zondag meer wolken, met kans op een bui, maar ook dan nog 25 graden.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.
13: Hoi, we zijn er weer. 3 uur zendtijd van het programma Music Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob.

We gaan luisteren naar Karen Posch, Wen er meer kust. Om dan te vervolgen met Pinchetto's Caliente. Om dan verder te luisteren naar Jan Wargena, Geef mij je liefde.

We gaan luisteren naar Rudy de Wet. Ga met me mee. Om dan te vervolgen met Tommy Cheap. Sag nog eenmaal, ik liebe dich. Om dan te vervolgen met John Spencer. Kom dans de hele nacht bij mij.

Wij gaan luisteren naar Willem Bart, Als je tranen ziet, om dan te vervolgen met Renier Cavalier, Einmal komt auch für dich der Tag, om dan te vervolgen met Roll Roll Amusik.

Ja, dan zijn we aan het einde van deze uitzending. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend gewenst. Veel plezier met de collega's. En als je tijd het toelaat, dan horen we ons terug op maandagmorgen. Groetjes Rob.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bikkel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs, zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem, bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195.
4: Heb je een nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 576. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
6: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilse-Stockum. U erkent carrosserie-hersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilse-Stockum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Dilse-Stockum. Bel 089 85 36 08.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en bleundrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
4: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: De FOD Binnenlandse Zaken waarschuwt voor woningdiefstallen deze zomer. Aanleiding de cijfers van vorig jaar. Toen waren er 8000 woninginbraken tussen juli en september. En dat is goed voor bijna 25% van alle inbreken in één jaar. Ja, het is zo dat je bijvoorbeeld tijdens je afwezigheid politietoezicht kan vragen. De politie zal dan inderdaad eens af en toe komen kijken of alles nog veilig is bij je woning. Maar garanties zijn er natuurlijk niet. Zo'n vakantietoezicht voor je woning moet je wel aanvragen. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 25. Er raakten ook 85 mensen gewond, onder wie twee kinderen. Dat melden de lokale autoriteiten. Oekraïns president Zelensky heeft al gewaarschuwd dat Oekraïne zal reageren met tegenaanvallen op Rusland. De plenaire Kamer heeft unaniem het licht op groen gezet voor een reeks maatregelen van minister van Energie Mathieu Biehe en minister van Consumentenbescherming Beenders die de energiefactuur transparanter moeten maken. Het gaat onder meer om een verbod op misleidende welkomstkortingen. Testaankoop is voorlopig redelijk tevreden met dit nieuws. In Venezuela is nog een man levend van onder het puin gehaald door reddingswerkers, 8 dagen na 2 verwoestende aardbevingen. Het gaat om een 43-jarige bewaker die aan het werk was in een shoppingcentrum. Toen de aardbeving begon, zat hij in zijn bewakingskantoor dat overeind is blijven staan terwijl de rest van het gebouw instortte. De man had reddingswerkers gevraagd om zijn vrouw nog niet te informeren voor het geval hij op de operatietafel zou overlijden. Ondertussen is dat wel gebeurd. De man heeft 2 kinderen van 8 en 10 jaar oud. En dan de weersverwachting. Vandaag zonnig, in de namiddag ja, af en toe wat wolken, maar het is aangenaam zomerweer. Bij 25 graden, het blijft droog. Morgen zaterdag hetzelfde weer, maxima dan 26 graden. Zondag meer wolken, met kans op een bui, maar ook dan nog 25 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Monza's favoriet.
10: Hey, wakker blijven, want we gaan nog lang niet naar bed. En dat is toevallig ook mijn allernieuwste singeltje. Ik ben Jimmyke en deze week ben ik een gans week lang Monza's favoriet.
9: Monza's favoriet.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: In de Zipzederie, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor live concerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen en uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart en loopt als een trein. Neem dus snel eens een kijkje op www.zipzederie.be voor het volledige aanbod. En ontdek naast het nieuwsconcert van Jane Barefoots en Lou Roman Band, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, weerman Bram Verbrugge en Katrien Moerkerke, nog meer interessante voorstellingen. Beste paardenliefhebbers en sportlievelingen, op 18 en 19 juli vindt het LRV Ruitertoernooi op de terreinen van Dongskamp in Kinrooi plaats. Zaterdag 18 juli staan de ponies centraal, met zowel spring- als dressuurwedstrijden. In de namiddag kunnen de jongste ruitertjes deelnemen aan de balkjes draven. Inschrijven kan ter plaatse €5 per parcours. Op zondag 19 juli zijn de paarden aan de beurt, eveneens met spring- en dressuurwedstrijden vol sport en spektakel. Dit toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met LRV Sint-Pieter Eelen, LRV Vasten Zadel Lindbeer en een vereniging die zich inzet voor personen met een beperking, onze Glimburgse Ruiters. Iedereen van harte welkom om te komen kijken, supporteren en genieten. Tot dan in Kinrooi op de terreinen van het Dongskamp op de Nagelstraat te Ophoven.
2: Rommelmarkt. Snuister, vind en geniet. Op 16 augustus van 8 tot 16 uur. Op de terreinen van HV Eureka, Wijshagerstraat nummer 2 te Bree. Inlichtingen op het gsm nummer 0032-486-70-8655. vzw.be.happy@gmail.com. Animatie voor jong en oud. Inkom is gratis. Standgeld is €1 per meter. Iedereen van harte welkom.
3: Met Allerheilige weurt Biersel terug even het kinder van vreugde. Ontdek tijdens Beeldig Kinderhooi prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oud-Slichtenhof naar de Zorgvlietmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kinderhooi op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden. Het vee de boerderijen.
2: Vroegshoppen op zondag 16 augustus voor het hele gezin van 12 tot 18 uur. Blooskapel Osgenuge plus volle prullen. Springkasteel voor de kids. Gratis entree op de Hagenbroekerweg in Wessem. River Beats, Festival Wessem. Zondag 16 augustus, vroeg shoppen op de Hagenbroekerweg in Wessem. Gratis entree. Het Boyer Bulke, wandeling op 25 en 26 juli. Afstanden 6,5, 14 en 21 kilometer. Vertrekken tussen 7:30 en 15 uur. Kinderwandeling met opdrachten tussen 1,5 en 6,5 kilometer. Prijs deelname, inclusief één consumptie, voorverkoop €5 en aan de dag zelf €7, onder de 7 jaar gratis. Start en aankomst, Boyerweg nummer 29, de Dilse Stokkum. Telefoneren kan ook op het nummer 0032-494-27-1647. Iedereen van harte welkom.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Het 10e Countryball op zaterdag 4 juli. De deuren openen om 17:30 uur. Muziek start om 18 uur. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Optredens van Mr. P en Country Duo Highway. In het Heem, Kloosterstraat nummer 5, de 3670 Oudsbergen-Meeuwen. Bestellen koop tijdig je kaarten via 0498-80-62-86 of op tyrcd05@gmail.com. Het rekeningnummer BE94-9795-2923-2914. Iedereen van harte welkom. Zomerfeest, Fatima Park in Weert, 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus open om 14 uur. The Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, The Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn 10 euro inclusief 2 consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag 17,5 euro voorverkoop, 25 euro aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richard's Bar. Visclub De Zwaan nodigt u uit voor een muzikale avond met All Chock Up. Op zaterdag 8 augustus. De aanvang is om 20 uur. Op de Schaanstraat, de 3660 Oudsbergen op Glabeek. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Kaarten verkrijgbaar bij bestuursleden Visclub De Zwaan of Café De Zwaan in Opglabeek. Iedereen van harte welkom op zaterdag 8 augustus vanaf 20 uur. De Koninklijke Fanfare de Vrijheidszone Keenrooi, Vlooienmarkt, op 12 juli 2026. Locatie De Bunker, Nedersveld nummer 4 te Keenrooi. Bezichtigen buiten vanaf 6 uur, binnen vanaf 9 uur. Verkoop buiten vanaf 6 uur, per opbod vanaf 13:30 uur. Iedereen van harte welkom. Legend & Rock, Tribute Festival Open Air op vrijdag 14 augustus. Open om 16 uur, aanvang is om 16:30 uur. AC/DC, Guns N' Roses, Queen, U2, Fleetwood Mac en de Rolling Stones. Dat gaat allemaal door in Wessem. Festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2. Tickets lord.eu. Vrijdag 14 augustus, Legend & Rock Tribute Festival in Wessem op het festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2.
0: Dit is Radio Monza informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Keenrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooy bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
0: Decoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurestraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurestraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gesspecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
5: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
6: Ja, dit is wat mijn mama zei.
5: Samson en Marie. Milk Inc.
7: I will walk on water.
5: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
4: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
8: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
9: Terug in Maasheik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasheik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik.
10: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
11: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
7: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
12: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Houben. Wij maken van uw zorg onze zorg.
13: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
14: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
15: Radio Monza, het nieuws.
16: Ex-bisschop Roger van Geluwe is overleden, meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was 25 jaar lang een populaire Brugse bisschop, tot hij in 2010 ontslag nam nadat hij bekende dat hij zijn neef jarenlang misbruikt heeft. Dat was het begin van Operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. In 2024 heeft Paus Franciscus zijn kerkelijke titels afgenomen. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag al en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. In het zuiden van Frankrijk zijn nu al zo'n 300 bosbranden geteld. Vooral in de departementen Aude, Hérault en Gard, maar ook vlakbij Perpignan. Daar zijn meer dan 250 bungalows uitgebrand. En in elk geval is het daar alle hens aan dek om de bluswerken zijn gang te laten gaan. Vandaag geldt in 6 departementen in het zuiden van Frankrijk code rood voor bosbranden. De dader van de schietpartij aan metrostation Clemenceau in Brussel vorig jaar is veroordeeld tot 13 jaar gevangenis. Dat heeft de rechter in Brussel gezegd. In de ochtend van 5 februari vorig jaar vuurde hij maar liefst 23 kogels af met een Kalashnikov. De man was zelf niet op zijn proces. Hij knipte enkele maanden geleden ook zijn enkelband door en is sindsdien spoorloos. Zijn compaan krijgt 11 jaar. Het gaat de goede kant op met het grondwaterpeil. Dat is licht hersteld tegenover mei. Dankzij het natte begin van juni blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarna was juni natuurlijk ook wel erg warm en droog. Het is op verschillende plaatsen nu al verboden om water op te pompen. Italiaanse voetbaldam Massimiliano Allegri wordt de nieuwe trainer van Napoli. Hij tekent een contract tot de zomer van 29. Allegri wordt dus de nieuwe coach van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij is 58 en trainde afgelopen seizoen bij AC Milan. We blijven nog even bij het voetbal, want de wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Senegal is verkozen tot beste WK-match tot nu toe. Supporters kunnen die match een score geven. En de match van afgelopen woensdag kreeg 9,3 op 10. De hoogste score van alle matchen tot nu toe. Waarom? Dat wordt niet naar gepolst. Maar we kunnen ons er natuurlijk wel iets bij inbeelden. Het was echt nagelbijten tot het einde. Zonnige dag, temperaturen tot 25 graden. Morgen droog en zonnig 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Maar het blijft zacht bij 25 graden.
15: Dit was het Radio Monza Nieuws.
17: Welkom bij Radio Monza. Dit is Zomaar een Uurtje met Freddy Nijens.

0: Tussen Brady.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Voor elkaar met elkaar op zondag 5 juli. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Joe Vosters, Jeroen NL, Chris Allars, Hans Larsson en feestzanger René. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
3: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
5: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek Valentino Chocolatier in Mazeik. Stationsstraat 38B tegenover politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, paaschocolade, koekjes en snoepgoed. Wij maken prachtige geschenkmanden en paaspakketten. Volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. En onze pralineautomaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino, chocolatier in Mazeik. Puur verwinnerij sinds 1978.
2: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank. Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2 te Kinrooi.
3: Gebroeders Verson doe het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwaldberg 210 op Gelabeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij je broeders Verson.
0: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
0: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, te Deurne, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In de Fummer 18, te Deurne, Duitsland. www.tasteofindia.be.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Ex-bisschop Roger van Geluwe is overleden, meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was 25 jaar lang een populaire Brugse bisschop, tot hij in 2010 ontslag nam nadat hij bekende dat hij zijn neef jarenlang misbruikt heeft. Dat was het begin van operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. In 2024 heeft paus Franciscus zijn kerkelijke titels afgenomen. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag en is in een intieme kring begraven. Hij werd 89. In Ardooie, West-Vlaanderen, is een man overleden in verkeersongeval. Zijn vrouw raakte zwaar gewond, 3 andere inzittenden licht gewond. Er waren 4 voertuigen betrokken, onder meer een vrachtwagen met verhuislift. Het lijkt erop dat die inreed op een auto en het ongeval veroorzaakte. De E403 richting Doornik is volledig versperd en het zal nog uren duren voor je daar weer vlotjes door kan. Als je vandaag of morgen met de auto naar het zuiden trekt, hou je best rekening met stevige files, want het eerste weekend van de zomervakantie is traditioneel een zwart weekend op de weg. En ook morgen wordt het druk, want ook in Frankrijk en delen van Duitsland begint de zomervakantie. In het zuiden van Frankrijk zijn nu al 300 bosbranden geteld. Vooral in de departementen Eau-de, Hérault en Gard, maar ook vlakbij Perpignan. Daar zijn meer dan 250 bungalows uitgebrand. Vandaag geldt in 6 departementen in het zuiden van Frankrijk code rood voor bosbranden. De weersverwachting veel zon met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op regen. Het blijft zacht bij 25 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

vrienden, we zijn er wederom een uurtje aan begonnen aan die leuke plaatjes van toen. In ons programma dus terug naar toen. En ik heb hier een mooi stapeltje voor mij liggen. Wat er het komende uurtje door jouw speakers gaat klinken, wel, dat ga je te weten komen als je gezellig blijft meeluisteren. Van harte welkom dus in deze nieuwe aflevering van Terug naar toen. En beginnen deden we alvast met deze mooie van Freddie Quinn. De Argies met Sugar, Sugar.

heb er vandaag ook nog eens eentje meegebracht van Jan en Zwaan. Herinneren jullie deze mensen nog? Ze maakten in de 70er jaren grote hits en hun bekendste is allicht deze. Ik zoek een meisje.

eens even in deze terug naar toen een kijkje in het repertoire van deze Freddie Fender. En we draaiden daaruit graag een van zijn mooie succesnummers. Net zoals deze dame. Ze heeft een pracht van een palmares aan iets. Olivia.

Olivia, we maken graag ook plaats in deze terug naar toen, uiteraard voor de muziek van Wil Tura. Ons Tura-momentje is aangebroken, dus met deze mooie vanuit die 70er jaren. Ken je hem nog? Mon amour, à moi.

Wat heeft die man toch ons een muzikaal prachtig archief van hits nagelaten. Een carrière van meer dan 60 jaar. Wie zal het hem ooit nadoen? Wiltura met deze mooie Mon Amour, à moi in terug naar toe.

was het even voor jullie gaan opzoeken hoe het album noemt van Willy Sommers dat hij een aantal jaren heeft uitgebracht. Gisteren wordt vandaag. En na deze van Willy Sommers nog eens een keer de muziek op jullie loslaten van de band.

BZN met deze mooie chanson d'amour. En we gaan ook nog eens een klassieker draaien van Joe Dassin. Maar recent uitgebracht door mijn maatje Jeremy Casale dus. En dit is natuurlijk ook een ouwertje dat mag beslist gedraaid worden in deze aflevering van Terug naar Toen. Jeremy Casale.

0: We draaiden nog eens graag die mooie stem in ons programma Terug naar Toen van deze Ben Kramer, een man die we uiteraard allemaal kennen van zijn hit Oh, de clown bedoel ik. En nou Ben, maak...
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
1: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
2: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de Bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
4: De winnende nummers van een tombola van 21 juni 2026 tijdens de fusiegut Monza. De winnende nummers zijn 697, 698, 700, 790, 791, 792, 793, 888, 889. Prijzen zijn af te halen bij Radio Monza, gelegen op Essenstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte bedankt voor uw steun.
3: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
5: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: Bisschop van Antwerpen Johan Bonnier reageert op de dood van Roger van Geluwe. Die roept voor veel slachtoffers van seksueel geweld opnieuw herinneringen op. Van Geluwe leefde teruggetrokken nadat hij in 2010 bekende dat hij jarenlang jongens seksueel misbruikt heeft. Dat was het begin van het grote onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk. Van Geluwe is in alle stilte begraven, hij werd 89. In Ardooie, West-Vlaanderen, is een man overleden in een verkeersongeval. Zijn vrouw raakte zwaar gewond, 3 andere inzittenden lichtgewond. De E403 richting Doornik is volledig versperd. Het zal nog uren duren voor je daar vlotjes door kan. Als je vandaag of morgen met de wagen naar het zuiden trekt, hou je best rekening met stevige files, want het eerste weekend van de zomervakantie is traditioneel een zwart weekend op de weg. En ook morgen wordt het druk. Ook in Frankrijk en delen van Duitsland begint de zomervakantie. Veel zon, temperaturen tot 25 graden, morgen droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft zacht bij temperaturen rond 25 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.
6: Welkom bij Radio Monza. Dit is Zomaar een Uurtje met Freddy Nijens.

0: Dit is reclame op Radio Monza. De rug in Maasdijk. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasdijk. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk, spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasdijk.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: De bisschop van Antwerpen, Johan Bonnich, reageert op het overlijden van Roger van Giluwe. De dood van de voormalige bisschop roept bij veel slachtoffers van seksueel misbruik zware herinneringen op. Van Giluwe bekende in 2010 dat hij jarenlang jongens had misbruikt en dat was het startschot voor het grote onderzoek naar misbruik binnen de kerk. Van Giluwe leefde sindsdien teruggetrokken en is in alle stilte begraven. Hij werd 89. In Iran is het lichaam van de overleden leider Ali Khamenei aangekomen in de hoofdstad Teheran. Morgen begint daar een meerdaagse uitvaart. Het regime verwacht miljoenen aanwezigen. Khamenei kwam eind februari om bij een Israëlische droneaanval. Intussen is de nieuwe Iraanse leider voor het eerst in het openbaar verschenen om het lichaam te groeten. Hij wordt gestaakt in de distributiecentra van AB InBev in Leuven. Personeel protesteert tegen de hoge werkdruk en eist een structurele oplossing voor het personeelstekort. Door de staking lopen de leveringen aan verschillende cafés en restaurants vertraging op. De verdachte van de bomaanslag in Monaco is een 39-jarige Oekraïense vrouw die in Duitsland woont, meldt het parket. De vrouw is nog steeds voortvluchtig. De aanslag was vermoedelijk gericht tegen de Oekraïense miljardair Djamuralejev. Hij en twee familieleden raakten zwaar gewond. In het voetbal stopte Julian Nagelsmann als bondscoach van Duitsland, meldt de Duitse Voetbalbond. Duitsland werd eerder deze week op het WK verrassend uitgeschakeld in de achtste finales door Paraguay. Jurgen Klopp wordt genoemd als mogelijke opvolger. Vandaag zonnig met temperaturen tot 25 graden, morgen droog en 27 graden. Zondag meer wolken, er is een kleine kans op regen. De temperatuur zit dan rond 25 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

samen met dit vrolijke deuntje van André Brasseur duikelen we wederom muzikaal bij jullie de huiskamer binnen. Met een nieuwe aflevering van ons programma Terug naar Toen. Bedankt vrienden daar aan de andere kant van de radio voor jullie spontane reacties. Het doet ons trouwens altijd een groot plezier om van jullie een oprechte mening te krijgen over de programma's die wij maken voor jullie. Daarvoor via deze weg nog eens een keer. Van harte bedankt allemaal. Daar aan de andere kant van het toestel. Terug naar toen, een uurtje lang muziek dus. Van een hele poos geleden. Minstens 25 jaar terug de tijd in. Allemaal van harte welkom en fijn dat je meeluistert. En we beginnen vandaag alvast nog eens een keer met de grote hit van Ivan Heijlen. Wie kent die niet meer? Het verhaal over zijn wilde boerendochter.

De middend in de Vlonders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huils kunnen worden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar, heren. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: En zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af. Schettige zij, met je gat.
1: Ja, ja hoor. Deze Ivan Heijlen met zijn wilde boerendochter, zelfs bij onze noterburen, was het een gigantisch hit in de 70er jaren. Na deze Ivan Heijlen gaan we tot rustig aan doen. Met een pracht van een song. Uit het leven gegrepen. Diep in mijn hart. Dit is hij, André Hazes.

Uit het album met daarop allemaal onvergetelijke Vlaamse hits. Radio 2 presenteert de Vlaamse klassiekers uit de topcollectie. En daaruit draaien we graag deze van Louis Neus, zoals het dus met Jennifer Jennings. Wat denken jullie van om nog eens een keer naar deze prachtzong te luisteren? Past helemaal in ons programma Terug naar toe. Deze mooie van Tom Jones.

heeft nog hele mooie liedjes op haar repertoire, deze Rita de Reve. Maar allicht toch deze, haar grootste hit, de allereerste keer. Zoals van Chubby Checker, de grootste hit. We draaien hem graag.

Lilian St-Pierre met een van die mooie pareltjes van het Eurosongverleden, Soldiers of Love. Dit is mijn grote favoriet. Hij heeft hele mooie nummers hoor. Maar dit is toch een van mijn voorkeurnummers uit het repertoire van Bobby Prince. Deze Bella Signorita.

We namen met veel plezier een kijkje in het Duitse repertoire van deze Freddie Quinn met een van zijn prachtige hits. De keizer van het Vlaamse lied, die mag natuurlijk niet ontbreken, want die heeft ontelbare mooie liedjes. We keren ons heel graag terug naar een hele poos geleden. Heb ik jou iets misdaan, Wiltura?

Salvador je allemaal in ons programma Terug naar Toen. En we doen er nog zo'n pareltje bij van bij ons. We kennen allemaal die grote hit van Julio Iglesias, Quiereme Mucho. Mieke nam er ooit heel lang geleden ook een Vlaamse versie van op. En die was toen genaamd Neem mij nog eens in je armen.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
0: Van der Veeke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveeke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveeke.be.
3: Paardenliefhebbers, Gersal Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
4: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
3: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooi, Natterveld 25 36 40 Keunrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
5: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplete Keunrooi.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles, van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
0: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: De bisschop van Antwerpen, Johan Bonnich, reageert op het overlijden van Roger van Giluwe. De dood van de voormalige bisschop roept bij veel slachtoffers van seksueel misbruik zware herinneringen op. Van Giluwe bekende in 2010 dat hij jarenlang jongens had misbruikt en dat was het startschot voor het grote onderzoek naar misbruik binnen de kerk. Van Giluwe leefde sindsdien teruggetrokken en is in alle stilte begraven. Hij werd 89. In Iran is het lichaam van de overleden leider Ali Khamenei aangekomen in de hoofdstad Teheran. Morgen begint daar een meerdaagse uitvaart. Het regime verwacht miljoenen aanwezigen. Khamenei kwam eind februari om bij een Israëlische droneaanval. Intussen is de nieuwe Iraanse leider voor het eerst in het openbaar verschenen om het lichaam te groeten. Hij wordt gestaakt in de distributiecentra van AB InBev in Leuven. Personeel protesteert tegen de hoge werkdruk en eist een structurele oplossing voor het personeelstekort. Door de staking lopen de leveringen aan verschillende cafés en restaurants vertraging op. De verdachte van de bomaanslag in Monaco is een 39-jarige Oekraïense vrouw die in Duitsland woont, meldt het parket. De vrouw is nog steeds voortvluchtig. De aanslag was vermoedelijk gericht tegen de Oekraïense miljardair Djamuralijev. Hij en twee familieleden raakten zwaar gewond. In het voetbal stopt Julian Nagelsmann als bondscoach van Duitsland, meldt de Duitse Voetbalbond. Duitsland werd eerder deze week op het WK verrassend uitgeschakeld in de achtste finales door Paraguay. Jurgen Klopp wordt genoemd als mogelijke opvolger. Vandaag zonnig met temperaturen tot 25 graden, morgen droog en 27 graden. Zondag meer wolken, er is een kleine kans op regen. De temperatuur zit dan rond 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Franza, Freddy Nijens. Het beste van het zuiden, Freddy Nijens.
1: ...2026 een hele goedemiddag en welkom bij Het Beste van het Zuiden. Elke vrijdag tussen 17 en 18 uur. De lijst is weer flink door elkaar geschud. Dan zijn er weer die gestegen zijn er weer die gezakt zijn. En er is ook iemand die de lijst verlaten heeft. Dat is Patrick Jochems met Hoor bij mij. Hij stond zomaar wel liefst 9 weken in onze lijst. Ook iedereen bedanken voor de vele mails die we gekregen hebben. We gaan zo meteen van start met plaats nummer 15. En dat is Wim Heijnen en

0: Freddy Nijens.
1: Het beste van het zuiden. De top 15.
2: Als jij je radio net aanzet, een hele goede middag en welkom bij het beste van het zuiden. We zijn vandaag vrijdag 3 juli en dat wil zeggen natuurlijk de 15 leukste plaatjes op je radio, op internet, DAB+, en FM natuurlijk. We hadden op nummer 15 Wim Heijnen en die melodie, hij staat zomaar liefst 2 weken in de lijst. En 10 weken in de lijst staat Karel Verspaget. En hij gaat van 8 naar 14. En van 11 naar 13 CDV en van Mijn Pintje Blijf Je Af. Hij staat wel op 12 weken in onze lijst. De nieuwste van Andy van Rijnen, dat is Gluk van Mykonos, op nummer 12 en 2 weken in de lijst. Op 11, Freddy Davis, Donkere Ogen, 13 weken in de lijst en hij komt van nummer 10. Dat wil zeggen, aangeland op plaats nummer 10 en dat is onze eerste nieuwkomer. René de Feestzanger en Mijn

0: Plaza. Freddy Nijens. Het beste van het zuiden. Freddy Nijens.
1: Nummer 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.

0: Radio Monza.
1: Freddy Nijens.
0: Het beste van het zuiden.
1: Freddy Nijens.
2: Fijn dat je naar ons luistert en welkom bij Het Beste van het Zuiden. We zijn vandaag vrijdag 3 juli en mijn naam is Freddy Nijens. Maar dat wist je natuurlijk al lang. René de Feestzanger stond op nummer 10, de nieuwkomer deze week met Mijn Speelkwartier. Bianca Ballendonk, de Weigne Hoes, op nummer 9. Zij komt van 13, dus 4 plaatsen gestegen en staat 3 weken in onze lijst. Mieke en Petra, een ex nummer 1 nog. Ostumme samen, en 12 weken in de lijst. En komen van 4 en gaan naar 8. Ines Konkeren, Ik Dans, 5 weken in de lijst. En is blijven staan deze week op plaats nummer 7.

Reageer op het programma kan door een mail te schrijven naar radiomonza@telenet.be. Of u schrijft een mail rechtstreeks naar mij, freddy.nijns@telenet.be. Dit is nummer 5, hij komt van 9, 7 weken in de lijst. Zaterdag, hier

0: Radio Monza.
1: Freddy Nijens.
2: Het beste van het zuiden.
1: Freddy Nijens.
3: En zo zijn we snel aan het einde gekomen van dit programma voor vandaag zaterdag. Vrijdag, sorry, 3 juli. Ik zei je fout. Ik zal al verder te denken in het weekend. Misschien nog wel leuke dingen te doen. Op 5 was het Johan Vreugde eerst met zaterdag. 7 weken in de

En de nachtegaal van Limburg, knoeaar Tina Rosita. En als ik jou zie, op nummer 3 en 8 weken in de lijst. En toen net heeft u geluisterd naar Tines en Alle zorgen opzij. Op nummer 2, 8 weken in de lijst. Dames en heren, dit was voor vandaag het beste van het zuiden. Ik ga je allemaal bedanken voor het luisteren. Fijn weekend, blijf gezond. Hou het hoofd koel, dat vooral. Hier is de nummer 1, Sjaak van Gestel. Ons oude krochie op nummer 1.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
3: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
4: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: De bisschop van Antwerpen, Johan Bonnich, reageert op het overlijden van Roger van Giluwe. De dood van de voormalige bisschop roept bij veel slachtoffers van seksueel misbruik zware herinneringen op. Van Giluwe bekende in 2010 dat hij jarenlang jongens had misbruikt en dat was het startschot voor het grote onderzoek naar misbruik binnen de kerk. Van Giluwe leefde sindsdien teruggetrokken en is in alle stilte begraven. Hij werd 89. In Iran is het lichaam van de overleden leider Ali Khamenei aangekomen in de hoofdstad Teheran. Morgen begint daar een meerdaagse uitvaart. Het regime verwacht miljoenen aanwezigen. Khamenei kwam eind februari om bij een Israëlische droneaanval. Intussen is de nieuwe Iraanse leider voor het eerst in het openbaar verschenen om het lichaam te groeten. Hij wordt gestaakt in de distributiecentra van AB InBev in Leuven. Personeel protesteert tegen de hoge werkdruk en eist een structurele oplossing voor het personeelstekort. Door de staking lopen de leveringen aan verschillende cafés en restaurants vertraging op. De verdachte van de bomaanslag in Monaco is een 39-jarige Oekraïense vrouw die in Duitsland woont, meldt het parket. De vrouw is nog steeds voortvluchtig. De aanslag was vermoedelijk gericht tegen de Oekraïense miljardair Djamuralijev. Hij en twee familieleden raakten zwaar gewond. In het voetbal stopt Julian Nagelsmann als bondscoach van Duitsland, meldt de Duitse Voetbalbond. Duitsland werd eerder deze week op het WK verrassend uitgeschakeld in de achtste finales door Paraguay. Jurgen Klopp wordt genoemd als mogelijke opvolger. Vandaag zonnig met temperaturen tot 25 graden, morgen droog en 27 graden. Zondag meer wolken, er is een kleine kans op regen. De temperatuur zit dan rond 25 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Zo, wederom 3 minuten over de klok van 18 uur. En het is de eerste vrijdagavond van juli. En dan hebben we altijd de gemeente, Twan Smeets.
1: Inderdaad, Hans, we hebben vandaag toch weer 2 gasten van de gemeente hier. En ik mag welkom heten burgemeester Peter Nies. Peter, hartelijk welkom.
2: Goedenavond.
1: En ook schepen openbaarwerken, was het Mark Hoedemakers. Welkom in de studio.
3: Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wij gaan proberen vandaag wat duiding te geven aan het infoblaadje. Sommige mensen zullen het waarschijnlijk al in de bus hebben gehad. Anderen die krijgen dat waarschijnlijk morgen in de bus. En we gaan een paar thema's uitholen. En eindthema is eigenlijk de groenaanleg in het centrum van Kinrooi. Peter.
2: Dat klopt, Twan. Dat staat nu niet specifiek in de Kinrooi Kort die in de bus gaat vallen. Maar dat is wel wat op een gemeenteraad geagendeerd stuit van komende maandag. Dus ik denk dat iedereen weet dat we al jaren bezig zijn met de plannen om Kinrooi Centrum, dus het hele gebied tussen Kindsport en de Kloosterstraat,
1: ja,
2: om dat eigenlijk een make-over te geven, zal ik maar zeggen. We hebben het eerst geprobeerd door een 2021 alweer, dat is 4 jaar geleden, om door een PPS, wie dat heet.
1: Ja, via projectontwikkeling en zo.
2: Dus om door een project rond te werken. We hebben een aantal ontwikkelaars zijn er aan zet geweest om te proberen dat te landen met een project. Dat is helaas niet gelukt. Dus we hebben door de stekker moeten uittrekken en nu zijn we terug zelf aan zet.
1: Dus alles is terug een eigendom van de gemeente. En de gemeente is aan zet nu om er iets van te maken. Of men is alleszins het voornemen om er zeker iets van te maken op korte termijn, zal ik het zeggen.
2: De oorspronkelijke doelstellingen van toen blijven nu altijd overeind. Hè. Dus dat wil zeggen groenomgeving, kwalitatieve groenomgeving, trage verbindingen, dus wandelpaden, fietspaden, door het gebied eigenlijk, dat mensen op een vlotte manier, tenminste fietsers en wandelaars, dat die op een vlotte manier vanuit de Breersteinweg door kunnen stijgen naar de Kloosterstraat.
1: Ja. Ja. En ook natuurlijk mensen die gebruik maken van de accommodaties, de school, de
2: eerste plaats, het schoolverkeer. Ja. Dus de kinderen die naar school gaan, dat op een veilige manier kan gebeuren. En het groen, de paden voor de trage weggebruikers en dan ook natuurlijk woonaanbod, dus woongelegenheden, dat is oorspronkelijk ook in de doelstelling. En dat willen we ook nog altijd wel blijven doen, maar dat geeft natuurlijk niet die eerste fase
1: termijn,
2: zijn.
1: Natuurlijk.
2: Dat gaat eerst iets langere termijn zijn, maar we willen niet wachten, hè, want we hebben al lang genoeg gewacht om er gat van te maken. Dus we gaan nu komende maandag naar de gemeenteraad met de aanbesteding voor de groenaanleg. Dus dat al
1: de plannen gebeuren. Zijn al klaar eigenlijk, of wat?
2: Die zijn, de plannen voor de groenaanleg zijn klaar inderdaad. We gaan die nu aanbesteden. Dat we door eind dit jaar met kunnen starten.
1: Een gunning kunnen doen wij met elke aannemer of welke aannemer dat mag gaan maken.
2: Ja, en dan is de bedoeling om dat vanaf eind dit jaar met de afronding voor jaar 27, om dat dan alvast aan te leggen, zodat het alweer terug kwalitatief is, dat het terug fatsoenlijk is. En dan kunnen we nog rustig kijken op welke manier dat we die woonfunctie kunnen invullen, op welke manier dat er woongelegenheden kunnen komen. Dus dat is eigenlijk wat er gaat gebeuren nu. Dus om september gaan nogal bepaalde werken gebeuren. Hè. Dus er gaan al een aantal dingen afgebroken worden, opgeruimd worden om alles voor te bereiden. Bijvoorbeeld de kerk, of de moor tussen de pastorie en de kerk, die gaat quasi volledig afgebroken worden. Net dat het eigenlijk
1: open ruimte
2: een open
1: weer,
2: geheel werd, inderdaad. En dan komt er ook een doorgang. Dus de moor wier, zal ik maar zeggen, richting Kloosterstraat, tussen de dus de autokerk
1: van de parking van de auto's die van het onderwijs en personeel van het klooster of van het klooster van de campus. Die mogelijkheden een doorsteek komen naar het achterliggend gedeelte van de pastorie en van de kerk. Eigenlijk.
2: En de parking zelf wordt ook aangepakt. Dus de parking zelf wordt ook gefatsoeneerd.
1: Ja, die is nu gewoon gerund eigenlijk.
2: Ja, dus die wordt ook een beetje vergoed. Dus dat is wat er in de pijplijn staat. Dus we gaan dan nu door de zomer gaan om het starten.
1: Ja.
2: Sowieso de hele aanleg van Kinrooi Centrum was voor jullie is dat natuurlijk al heel belangrijk. En nu is dat zeker ook een van de belangrijkste projecten die ons meerjaren plan stond. Dus dat heeft hoge prioriteit om er wat van te maken.
1: Dus als we de aanplantingen op het einde van het jaar zijn in de grond gezet te werken, kunnen we in het voorjaar hopen op een groen plein. Dat alles vergroent en eigenlijk.
2: Waarschijnlijk het plantseizoen is, dat is traditioneel november, december.
1: Ja.
2: dan zullen er al wat aanplantingen gebeuren. Dan Vuurjaar zal er ingezet worden waarschijnlijk. Mm. En dan hopen dat het inderdaad tegen de zomer van volgend jaar.
1: Maar er blijft even wel een beetje pleinvorming op het moment. Dus er wordt nog niks bebouwd zijn eigenlijk.
2: Nee, volop niet. Dan ga je ook de stuidige grindparking, die gaat voor een stuk blijven. En die wordt natuurlijk wel afgebakend met hagen en dergelijke.
1: Ja, omdat
2: bij die, op die manier kan die ook gebruikt worden voor evenementen eventueel.
1: Ja, ja.
2: Dus niet de bedoeling dat dat een parking gaat zijn, maar dat is de bedoeling
1: voor evenementen. En er komen waarschijnlijk dan ook voorzieningen voor elektroauto's op te laden.
2: En dat door evenementen kunnen doorgaan. Hè.
1: Dus water en elektriciteit en sanitair eventueel, dat die voorzieningen komen dat dan ook allemaal. Ja. Dus als er evenementen zijn, dat het makkelijk aan te sluiten en zijn die makkelijk te werken. Is
2: klopt.
1: Dat is een beetje de bedoeling.
2: Ja, ja.
1: Nou, we zijn super nieuwsgierig.
2: Kijk er nog uit.
1: Verkeersoverlast in de grote Kerkstraat misschien in die periode?
2: Er zal zeker gaat trafiek zijn, ja. Dat is zeker. Maar normaal gezien gaat het allemaal
1: het moet door
2: de perken vallen. Ja. Het is allemaal ook redelijk goed gefaseerd.
1: Geen extreme afsluiting of zo. Geen extreme grondwerk.
2: En als het zo zijn, dan gaat er ook
1: op
2: een goede manier gesignaleerd worden. Dus,
1: super.
2: Ja.
1: We wachten het af. We gaan wat muziek draaien, Hans.
0: Ja, ik heb zomerse geluiden van Jody Bernal.

0: Ja, het was een zomerse geluiden klassieke. No? Dat is al meer dan 26, 27 jaar oud. En die jongen heeft maar één plaat gemaakt. Kent je het liedje?
1: Ja, ik ken het. Ik heb er nog op gedanst.
0: Hoor. Op gedanst ook?
1: Klassieke, no?
0: Oh, klassieke. Ja, echt?
1: Ik doe dat graag, op die zomerse muziek dansen. Dat is wel leuk, ja.
0: Fijn. We gaan maar zelfs nog eentje draaien, hè?
1: Ja, zeker. We gaan er tegenaan. Allee, dus zomerse sfeer moet het er zijn. En die zomerse sfeer, die kent ze en kinderen eigenlijk ook heel goed beleven. En ik denk dat dit jaar ook weer op het Bastion een leuke activiteit is, wat we al jaren achterin met gemaakt hebben, en Mark.
2: Ja, inderdaad. Het Bastion is natuurlijk een evenementenplein. Hoe dat met regelmoot gaat animatie is. We hebben pas nog een circus toch gehad. Ik denk wel dat het gaat te heet was dat weekend, maar zwart. Maar we kieken ook weer uit naar een jaarlijks terugkerend event. Wat we samen met TV Limburg organiseren. De TVL Vertellingen. En die strijken altijd zo rond midden juli neer op het Bastion. En dat is dit jaar woont zich 15 juli.
1: Dat is heel binnenkort al.
2: Dat is zeer binnenkort, joh. Mm. Het is ook altijd een zeer druk bezochte editie, Bios. Het is natuurlijk ook een fenomenaal uitzicht wat men daar heet.
1: Ja, was vorig jaar was het hartstikke druk, want het kost zich nog niet meer de keren door.
2: Nee, er waren ik denk een duizendtal aanwezigen.
1: Dat is een top evenement. Hè?
2: Absoluut.
1: En dat is eigenlijk, wordt eigenlijk georganiseerd door TV Limburg.
2: TV Limburg organiseert dat aanbod. Die regelen een heel blik comedians. Zowel bekende namen als aanstormend talent die wat aan het vuurprogramma mogen doen. En dan kent ze als gemeente of stad al dan niet door op intekenen. Want dit wel een kostprijs natuurlijk. Ja. Maar wij bieden dat heel graag aan. Voor zowel onze eigen inwoners als voor mensen van Boetekinderooi. Want we kennen eigenlijk op zo'n manier ook het Bastion. En bij uitbreiding ons gemeente eens mooi in de picture plaatsen.
1: En je doet dus technische supporting ook. Dus sanitair, stroom. Ja, wat is
2: wij
1: dat allemaal?
2: Zorgen voor een toiletwagen en stroom en water. Mm. Want natuurlijk moet de comedian in kwestie die moet stroom hebben voor zijn micro. Mm. Maar er is ook een tapwagen altijd aanwezig. Want die krijgt zo een tractatie. TV Limburg werkt samen met brouwerij Martens uit Boggens. En de mensen wat daar herkomen, die werden dus ook getrakteerd op een aantal van hun lekkere biertjes.
1: Dus er moeten minstens 1000 punten getapt worden dan net. Want vorig jaar was het echt druk, want de dametjes die er rondlepen, die kregen het bekans niet.
2: Die komen dan nog stappen, joh.
1: Die tabletjes worden zo leeg geschuimd. Ja. Dus hier dat ze voor aan het water worden.
2: En natuurlijk hebben ze ook de Bastibar. Dus,
1: Bastibar is ook open natuurlijk. Ja, die is sowieso open. Hè.
2: Ja.
1: Dus, en is er ook weer dit jaar een veuren optreden van iemand, want vorig jaar hebben we dus een nieuw talent, zo aanstormend geweld, zal
2: inderdaad.
1: Ik zeggen.
2: Ik gond er wel van uit dat dit jaar ook zo is, dat het TV Limburg met een voorprogramma afkomt, maar we weten nog niet wie. Dus de mensen mogen al gerust weten dat de comedian in kwestie is Bert Kruismans, toch ook een bekende naam die al heel gaat jaren, decennia metgeit. Ja. En ik ga mezelf laten verrassen van wie dat straks het vuurprogramma mag doen. Dat is meestal een lokale...
1: Het zijn altijd verrassingen. Hè,
2: het zijn altijd verrassingen, maar het zijn meestal ook lokale mensen van hier rondom.
1: En het is altijd heel toegankelijk natuurlijk. Hè. Ja, het is niet hoogdravend.
2: Nee, de best welkom, geen inkom. De mogen gewoon op de grond gaan zitten of op de trappenpartijen, maar misschien is het toch handig als je zelf een stoeltje metbrengt. Ja. Dan heb je
1: dus
2: zeker
1: eigen stoeltjes kent ze best metbrengen en dan kent ze ook een pleitje zoeken. Als ze petit kunst kent ze veur aanzetten, zit ze het later, zit ze het verder
2: inderdaad
1: weg. Dan zijn de mannetjes het kleiner die veur staan natuurlijk. Ja. En hopen op een druge zomerse avond.
2: Ik kan me niet herinneren, want wij worden als Kinrooi bieden de eerste die wat met de vertellingen zijn begonnen. En ik kan me niet herinneren dat we ooit zijn moeten uitwijken naar de kerk. Hmm. Omwille van regenweer. En dus, daar komen we dit jaar ook van hoe dat
1: dus woon zich 15 juli iedereen welkom op een Bastion voor de vertelavond.
2: Maar dan zie ik toch mijn broer met zijn heel familie. Ik dacht dat hij op Werchter zult, maar goed.
0: Je gaat een feestje bouwen.
1: Die hebben buurtfeest.
2: Ah, buurtfeest. Ja, ook belangrijk.
1: Hans, hebben we nog wat zomerse muziek?
0: Ja, ik ga de Klo Klo medley opzetten van Luc Steenhoff.

0: Ja, we zijn terug. Ik was me helemaal aan het concentreren op dat liedje van Luc Steenen, maar eigenlijk is dat origineel van Claude François.
1: Claude François.
0: Clo-Clo. Zie je gekend? Clo-Clo.
1: Ja, ja,
0: gekend?
1: Ja, Alexandrie.
0: Dat was een hele goede danser ook, hè.
1: Dat wil ik niet zo.
0: Jawel.
2: Heb ze dat gekend, je, Twan?
1: Ja, dat is...
0: Claude François. Heel,
1: maar ja, dat is...
2: Hij leeft regelmatig binnen dan.
1: Nee, als artiest.
2: Ah, als artiest?
1: Nee,
2: nee,
1: dat hij...
3: Oh, ik dacht.
1: Nee, dat hij bij ons op een kaltesse kwam. Dat, nee, dat, ja, dat is... Nee, maar ik ben in het Franse chanson en de Franse pop ben ik ook wel bekend. Dus ik heb toch wel afgeloesterd tussen Nederland en Engelstalig. Dus,
0: ja, even voilà.
1: Dus,
0: drietalig dan.
1: Ja. Drietalig, ja.
3: Zo goed.
1: De meeste mensen in België zijn veertalig.
0: Ja?
1: Vooral de Vlamingen. Ja.
0: Kom het?
1: Omdat we de zevenvolle stoels vullen. Dus we kallen dat gewoon.
2: Ja, ja.
1: We beginnen er gewoon aan. Hè.
3: Soms wie later op de avond wie meer talen we kennen.
1: Maar dat is thuis ze verstomd van. Hè. Als ze dus in het buitenland bij zijn, pak nu een Duitsland ergens, Stuttgart of die kanten.
0: Uh-huh.
1: Die mensen die weten niet wat ze huren als ze door als Vlaming komt. Hè. Vlaams wordt dan niet gekald.
2: Nee.
1: Alleen Duits. Voor die, hè. En nu beginnen die allemaal ook Engels te kallen. Door, hè. In die grote steden is het bekend allemaal Engels geworden. Hè. Ze doen een pintbeer, bestellen ze in Duits en brengen ze het ding en ze presenteren het in het Engels. Berlijn, dus Engels is door de voertalen.
3: Ja.
1: We hebben praktisch geen Duits meer gekald, ja. Die grote steden. Maar wij kallen
3: dat is goed, dat is goed.
1: Wij kallen dat allemaal, hè. Dus, misschien ik zeg eigenlijk, hou ik mij nog Chinees moeten leren naar Russisch. Dat was nog een taal. Er zijn heel veel mensen die dat spreken. Hè. Dus, was nog
2: Russisch toch niet, Twan?
1: Voor poëzie en muziek, hè. Ja,
0: ja, dat komt nog.
1: Russisch vertoon ik geen bars van, natuurlijk, hè. Maar we zitten hier nog altijd met de mensen van de gemeente, met Peter Nies, onze burgemeester, en Mark Hoedemakers, onze schepen. En er is nog wel goed nieuws voor de jeugd, begreep ik, als ze zich willen verplaatsen in Kinrooi.
3: Dat klopt, Twan. Busy Pass, dat is eigenlijk ook Engels. Hè. Ja. Dus dat is een abonnement wat jongeren kunnen pakken als ze met de bussen van de lijn willen reizen, hè, dus openbaar vervoer. En we hebben nu als gemeente... een overeenkomst afgesloten met de lijn, dus dat jongeren tussen de 6 en 24 jaar, als die een abonnement willen pakken, dus als die een busy pass willen pakken, bieden lijn, dat die automatisch 24% korting krijgen.
1: Ja.
3: Dus dat is, meerdere andere gemeentes in Limburg deden dat al. Wij kregen ook regelmatig die vraag van inwoners om dat ook te doen. Met, ja, toch veel jongeren pakken de bus, en zeker naar middelbare scholen en dergelijke. En ja, ondanks dat ons aanbod in het kinder qua openbaar vervoer, qua buslijnen niet super uitgebreid is, willen we toch maximaal aanmoedigen om zoveel mogelijk ervan gebruik te maken.
0: Maar wat wel opgevallen is, nu als de zomervakantie is begonnen, de X27, dus de sneldienst, de snellijn van de lijn, die rijdt nu tot in Kinrooi.
3: Klopt.
0: Tot in Genk. En dat is wel een heel goeie.
3: Dat is aangepast, ja, inderdaad.
0: Ja, dat vind ik wel goed. Dat je hier vertrekt, even in de Mazerk, en dan zet je zo in Genk.
3: Dat is nu een recente aanpassing die gebeurt.
0: Maar dat is tijdelijk, of is dat...
3: Nee, dat is permanent. Ja.
1: Dat is een snelbus eigenlijk. Ja. Die stopt niet overal dan, of wat?
0: Nee, dat is een sneldienst dan. Ja.
1: En dat is, kan je met de busiepas ook gebruik van maken.
3: Tuurlijk, ja.
1: Dus dat is vooral in Limburg, die busiepas. Of is dat overal?
3: Nee, dat is ook heel Vlaanderen. Heel Vlaanderen.
1: Dat is heel Vlaanderen. In principe kan je hier een kind op de bus pakken en kan je in Oostende...
3: Dat kan, dat best even onderwegen.
1: Maar dan heb je wel tijd nodig.
3: Dat best even onderwegen, maar dat kan.
1: En wat overstappen hier en daar.
3: Ja,
1: maar dat kan in principe met de busiepas.
3: In theorie kan dat. Ja.
1: Dus voor jongeren die de vakantie hebben en de tijd en ruimte genoeg hebben...
0: Maar in ieder geval, het is een pluspunt in de lijn, hè?
3: Ja, het is dat. Ik bedoel, we zijn ons ervan bewust dat het aanbod zeer beperkt is hier, zeker in vergelijking met de steden. Maar ja, goed, we willen toch ervoor zorgen dat het allemaal maximaal aangemoedigd werd en dat het toch zo groot mogelijk is. Hè. Inderdaad, dat als jongeren van hier naar Genk of Hasselt wilst, dat het dan toch zo vlot mogelijk kan, of naar richting Bree. Dus tot met dat we nu die overeenkomst hebben afgesloten met de lijn om dat te doen.
1: Allee, dus tot 26 jaar of tot 24
3: tot
1: jaar?
3: Tot 6 en 24 inderdaad.
1: 6 tot 24 jaar kent ze door een korting krijgen wat afgesproken is met de gemeente.
3: Klopt, inderdaad.
1: Jongens, meldig, profiteer ervan, geniet ervan.
2: Ja.
1: En met die sneldiensten kent ze wel eens vlug in Genk.
0: Heel snel, ja.
2: Misschien ook goed om nog eens te vermelden, want het is zomervakantie. Straks Pukkelpop, Kinrooi doet ook weer met... met de snaaldienst voor een Pukkelpop.
1: Oké. Jongeren die we aan festivals willen bezoeken, Pukkelpop, is ook mogelijkheden om in te stappen met de bus.
3: Gratis, hè?
1: Met de snaaldienst. Ja. Super, we gaan nog wat muziek maken, Hans.
0: Ja, we gaan terug naar de jaren 70.

0: helemaal terug naar de jaren 70 met de disco.
1: Ja, Inferno. Goeie...
0: Inferno, hè. Kent je dat liedje?
1: Dat is dansmuziek.
0: Die waren met een man of 7, die mannen.
1: Hè? Dat kun je op swingen, hè.
0: Mm-hmm.
1: Die mannen die hadden het wel echt zo'n drive, hè. Doet me ook denken vroeger...
0: aan de discotheek.
1: Toen we de skiffelnavel nog hadden in Mazeika. Dat was ook allemaal van die, ja, van die swingen. Daar heb ik dat het eerste leren kennen, die muziek. Ik was er onmiddellijk door mee doorgepakt, hè.
0: Allee,
1: ja,
0: fijn.
1: Ik wist echt voor de fantastische dans.
2: Ja, jij zit kenner van uw tijd, hè.
1: Ja, dat is 60, 70, hè.
2: Ik ben,
1: ja,
2: ja, ik ben van
1: eigenlijk
2: 80,
1: oude hippies.
2: 90, dus ik ben vooral van met de kop houden zo.
1: We hebben de naweeën van de hippies nog met gemaakt eigenlijk. En dan kwam dan dat deel soul gebeuren en de hele klits en de ja. Philadelphia sound en dat allemaal.
2: Ik zat in de grunge en zo en de rock, de hard rock. Ja.
1: En de naweeën, de naweeën van Jazz Bilzen, dat hebben we ook nog met gemaakt. Ja. Dus, ja. Toen we stilletjes mobiel brosten waren, geraakten we er ook, want dan doen we Joseph van Gouda. Punkenpop, best wel een mobiel best. Ja, gang met de voordeur met de fiets, dat was in onze tijd.
3: Dat is even weet, fiets, maar dat ook lang, hè.
1: Met de fiets naar Bilzen, dat deden we dus niet. Dat moesten al een tuf kunnen hebben, of ja, met een kennen met liften natuurlijk. Hè. Dus het is op vooruit gegaan.
3: Ja, dat wel. Gelukkig.
1: Met de bus van de gemeente naar Punkenpop proberen. Prachtig. Maar er zijn nog wel activiteiten die met het groen te maken hebben, Mark. Dus er zijn toch wel nieuwe plannen in het Grootbroek, hè, en het Stramprooierbroek.
2: Dat stuit heel gaat te gebeuren in het Grootbroek. Ons prachtige grensoverschrijdende natuurgebied. Ook een mens- en biosfeergebied.
1: Ja, stiltegebied.
2: Ook. Dus het is toch wel een zeer waardevolle groene long. Die wat we daar hebben. Maar het Agentschap voor Natuur en Bos, die wat daar ook het gebied beheren,
1: ja,
2: die hebben daar toch grote plannen. Een hele tijd terug, natuurlijk, de tijden veranderen. Zoveel jaren terug, misschien meer dan 100 jaar terug, hebben ze door dat gebied met een aantal grachten en rabatten proberen te ontwateren.
1: Ja. Groot maken, zeggen ze dan.
2: Ja, groot maken, om dat droger te maken, ook om landbouw alle kansen te geven.
1: Doeleinden.
2: Maar met de huidige klimaatverandering is het nodig om dat soort gebieden terug te gaan vernatten. Omdat terug de sponswerking,
1: ja,
2: wat dat
1: waterbufferen.
2: Ja, wat dat heet, om dat terug te activeren. Mm-hmm. Dus als het periodes zijn van met veel neerslag, dus natte periodes, dan moet dat Grootbroek als een spons dat water vooral bufferen en opvangen en vasthouden. Zodat in periodes van lange en extreme droogte dat water daar nog altijd zit.
1: En stilletjes kan verdampen en afkoeling, ja, kan zorgen.
2: Inderdaad. En natuurlijk ook voor de vegetatie en, ja, en de
1: biodiversiteit. Ja, specifieke vegetatie, moerasvegetatie.
2: Kreeg ook een ander soort vegetatie, maar het is natuurlijk ook heel groot voor de natuur wat er nou is. Dat niet heel uitdrukt, dat gebied. En ja, goed, die werken die zijn inmiddels gepland. Er is behoorlijk het studiewerk aan vooraf gegaan. Er is ook al een aantal voorbereidende werkzaamheden hebben er plaatsgevonden. Je herinner je, ik denk dat we nu anderhalf jaar geleden, of misschien zelfs vorig jaar, is er toch wel behoorlijk het gekapt. Inziens is dat niet... Is dat
1: gerooid,
2: niet zo goed gecommuniceerd, want dat heeft natuurlijk ook een reden dat die kap is gebeurd. Maar als de mensen daar niet in waren ingelicht, ja, dat heeft toch wel gaat impact. En ja, ik ga daar zelf ook wel een mening over. Maar kom, dat kadert allemaal in een groot plan, de Blue Deal 2.0. Ze gaan daar in augustus met beginnen. Dat zal gaat meer dan 200 werkdagen hebben ze voorzien.
1: Ja, dat is een dik jaar dan.
2: Ja, zeg maar anderhalf jaar. Want als men dan in augustus gaat beginnen, ze gaan natuurlijk de winter door. Als de winter metvult, zal dat voorspoedig verlopen. Maar eenmaal dat het dan prille voorjaar terug het land in komt, krijgt ze het broedseizoen. En dan werden die werken terug stilgelacht,
1: ja,
2: om dan opnieuw na het broedseizoen volgend jaar te hervatten. Ja. Dus wij rekenen op anderhalf jaar. En wat toch allemaal, want ik leg dat natuurlijk wel uit met de kennis die ik heb, maar ik ben geen boswachter, ik ben niet betrokken bij het Agentschap Natuur en Bos. Dus die experten van die kant uit, die willen op woensdag 29 juli vanaf 18 uur, vanaf de avonduren, doen die een infowandeling. Dus ze pakken de geïnteresseerden met in het gebied En dan krijg je aan de hand van de juiste experten krijg je de uitleg over wat er gaat gebeuren, waarom dat het gaat gebeuren en wie dat het gaat gebeuren. Mm-hmm. En de mensen zijn van harte welkom.
1: Het is eigenlijk een infomoment eigenlijk.
2: Het is een infomoment, ja.
1: Al wandelend.
2: Ja, de kind staat natuurlijk in het gemeentehuis doen met kaarten en met foto's. Mm-hmm. Maar ja, het is veel makkelijker. Mm-hmm. En ik denk ook veel waardevoller om het in het gebied zelf te doen met een mooie wandeling.
1: Maar moest er dicht over inschrijven?
2: De Zoutstichter toch even veel moeten inschrijven, joh.
1: Ja, want ik heb toch het van gelezen.
2: Ja, dat kan in het infoblaadje staat een QR-code.
1: Ja.
2: Je kunt ook mailen.
1: Agentschap Natuur en Bos waarschijnlijk.
2: Ja, het e-mailadres staat in het krantje.
4: Dus heel kort e-mailadres enig.
2: Een heel kort e-mailadres, ja. Maar dus als ze bekend bent met QR-codes, kunt ze het zo ook doen. Mm. En dan krijg je nog wat extra info. En die wandeling, die begint, die start stipt om 18 uur. En dat is aan de oostelijke ingang van het Grootbroek, ter hoogte van het onthaalbord. En de locatie die is bereikbaar via de Eikelenbosstraat. Maar als je ingeschreven zit of je mailt, dan krijg je dat netjes uitgelegd met een mooi kaartje.
1: Ja, Eikelenbosstraat, dat is door de achterkant. Ik denk hoe Hans met zijn boomgade zaten. En jij ze zo door vroeger zag de achterkant Schute, Bosbrug en zo. Die van Beestel zullen wel ongeveer weten. Dat zal door in die buurt zijn, denk ik. Ik ben niet heel zeker.
4: Bij ons door, inderdaad. Ja,
1: bij ons door. En dat ligt richting Eikelenbosstraat. Ja. Dus mensen die interesse hebben of meer willen weten of een beeld zich willen kunnen vormen van wat er eigenlijk gaat gebeuren, wat de doelstellingen zijn van de herinrichting, wat ze gaan doen, die kunnen misschien best die wandeling metmaken en dan kunnen ze dat ook weer verder vertellen aan de buren die er niet zijn geweest.
2: Ja.
1: We gaan nog wat muziek maken, want...

0: Alive and Kicking.
1: Nog altijd.
0: Plan. Ja, zit je nog...
1: altijd.
0: Ah, Leon.
1: Ik begrijp het op.
0: Nee?
1: Ik heb
0: en dat is 1985,
1: ik heb,
0: Mark.
1: Ik heb deze week nog een
2: 85,
1: feestje. Nog een feestje gehad. Mensen die 50 jaar in de vaart zijn. Met z'n eet, 50 jaar getrouwd. Ja, dan hebben we nog flink feestje, flink op een kist moeten houden. Ja.
2: Wij zijn dus morgen nog op bezoek geweest bij twee koppels die 60 jaar getrouwd zijn.
1: Alsjeblieft,
0: man.
2: Ja, Alive and Kicking is eigenlijk een interessante, want ik ben zo'n beetje op zoek nu al. Volgend jaar willen we opnieuw een hit schrijven met de carnaval.
0: Ah, ja. Ja.
2: Want als ze dat zou vertalen in het plat, Alive and Kicking, ja, een pernooien.
1: Een pernooien, ja. Door blijven voetballen, hè.
2: Kicking,
1: door blijven draaien. Nee, het opgeven. Maar we hebben nog een paar puntjes die we zeker nog vandaag willen vertellen. En einde van is, ons elektriciteitsnet in Kinderhooi moet dus ook wel aangepast worden aan de noden en aan de vraag van meer energie, elektrische energie, alleszins. Peter, wat zijn we door van plan?
3: Dat klopt, Toan. Ja, het is inderdaad zo dat je zelf zegt, hè. Meer en meer mensen hebben zonnepanelen, warmteboilers, dat soort zaken natuurlijk. Hè, om,
1: elektrische auto's.
3: Ja, inderdaad. In het kader van duurzame samenleving is dat alleen maar aan te moedigen. Maar natuurlijk moet ons elektriciteitsnet dat ook gaan kennen.
1: Ja.
3: En dat is op dit moment eigenlijk nog niet zo, doordat dat het versterkt moet worden. En daarvoor zijn meer distributiecabines nodig. Mm. Hè? Dus dat zijn die cabinetjes van ongeveer 30 vierkante meter oppervlakte.
1: Ja.
3: Die dat hier en daar in het straatbeeld staan. Maar dat zijn dus eigenlijk te weinig om, alle huizen te bedienen. En om ervoor te zorgen dat elke huis eigenlijk ook die zonnepanelen kan leggen. Dat de omvormers niet uitvallen en dergelijke. Dus daarmee zijn we al een tijdje bezig met extra distributiecabines te zetten. Totaal zijn er 35 extra nodig in onze gemeente alleen al. Dus dat zijn er best veel. Dus we zijn daar volop mee bezig om door de geschikte percelen voor te zoeken. Fluvius heeft daar eigenlijk de touwtjes in handen. Hè. Dus die bepalen eigenlijk hoe dat
1: noodzakelijk
3: is. Hoe dat noodzakelijk is.
1: Verzwaring komt van
3: En dan gaan ze ook kieken en dan bakken ze een bepaalde straal af hoe dat

0: er altijd rekening houden met de best mogelijke locatie. Die wordt altijd gezocht in de buurt waar het nu is.
1: Ja, dat moet eigenlijk een verdeling zijn over het gans gemeente. Kent ze niet aan de einde ook. Aan de Maas kon ze ze allemaal zetten als ze wil.
0: Dat is waar, ja.
1: Maar de hub zit er niks aan natuurlijk. Nee. Want het probleem is eigenlijk, de mensen verbruiken veel meer vermogen aan elektriciteit. Dus veel meer amperage. En de leidingen moeten dat aankennen. Wie zwaarder de leidingen zijn, wie meer ampère dat erdoor kan.
0: Want het is zelfs zo, stel dat ze geen plek vinden, hè, want er zijn ook heel dichtbebouwde gebieden natuurlijk, of wijken in onze gemeente, hoe dat misschien geen beschikbare gemeentegrond is, of geen beschikbaar openbaar domein is, ja, dan kan het zelfs zijn dat als EMSTO een vergunning aanvraagt, stel dat EMSTO een boegrond kupt, of die willen gaat verboegen, of wat dan ook, en die vragen door een vergunning aan, dan kan het zijn dat Fluvius verplicht om door ruimte te vrijtooien voor een cabine te kunnen zetten.
1: Ja, dat hebben ze met de grote bedrijven die dus massa zonnepanelen hebben. Ik noem nu mensen die een heel grote loods hebben, zal ik zeggen, en die de heel loods vol zonnepanelen hebben liggen. Die waren al verplicht om op hun eigendom een cabine te zetten, anders mogen ze niet op het...
0: Maar dat kan dus ook, bij huur, een gezinswoning kan het dus ook. Dus dat mensen verplicht waren om ergens achter een achtertuin 6 op 5 vrij te houden voor een cabine te kunnen zetten, dat gebeurt al. Maar dat willen we natuurlijk maximaal vermijden, door omdat we met Fluvius aan het kijken zijn naar alternatieve locaties.
1: Ik heb een renovatie gedaan 15 jaar geleden, dus ik hou een meterkast hangen van 15 ampère. Hè. Ja, daar kon ze dus niks meer met alle wielen. Dus 15 ampère, daar kon ze een paar lampen laten borrelen en een radio. En dan dus de meeste mensen die nu bijvoorbeeld een elektrische auto willen aansluiten, die hebben ongeveer 60 ampère nodig, hè, voor het huishouden. Als ze nog een warmtepomp hebben, anders krijg je het niet gedraaid. Hè. Dus we zijn dus eigenlijk van 15 ampère naar 60 ampère gegaan, en eigenlijk als het op aan komt. Hè. Nou, dat is een enorme sprong. Hè. Met netwerk moet ook de sprong kunnen volgen.
0: Ja, zoiets hebben we inderdaad nog niet. Dus
1: dat is eigenlijk hoe genoeg met bezig zit. Waarom dat die cabines er komen. Dat het
2: netwerk. Heb je vroeger in de stroom gezet, Twan? Heb je vroeger met stroom gedaan?
1: Ik heb elektromechanica
2: gedaan. Kijk eens aan.
1: Ik weet wel wat sommige dingen.
2: Dat
1: weet ik niet van mijn eigen, maar dat weet ik omdat ik gesprekken heb met mensen van Fluvius die dan vroeg van, ik kom ze tegen. En dan zeg je, wie gaat je ermee doen? En we zitten met bezig natuurlijk. Hè. Maar dat is eigenlijk zo'n beetje de reden.
0: Klopt, dat is
1: historisch gezien, zou ik zeggen. We kallen dat nu over 60 jaar. Hè. Dus, maar we gaan nog wat muziek maken, Hans. Want
3: ik denk dat we nog één puntje en dan gaan we afscheid nemen, zou ik zeggen.
0: Verkeerspark misschien dan.
4: Verkeerspark, joh.
1: Ja, verkeerspark, daar gaan we misschien nog even wat duidingen over. Mark, jij zegt dat voor de rijk.
4: Ik zal dat kort doen, joh. Ja. Het is ook een kort puntje. We hebben een heel aantal basisscholen, kleuterscholen op ons grondgebied. Die wat natuurlijk ook binnen hun lessenpakket verkeerseducatie krijgen. En de kind staat natuurlijk theoretisch benaderen. Maar wat nog veel beter is, is natuurlijk de theorie koppelen aan de praktijk.
1: En,
4: door het te doen, ja. En we hebben sinds jaar en dag hebben we een verkeerspark gehad op de speelplaats van basisschool De Maaskei in Ophoven. Dat zijn dus eigenlijk beleidingen op de speelplaats die wat dan, als toe die lessen gegeven werden, nog werden versterkt met borden en met stoplichtjes en alle soorten zaken die was in het echte verkeer kunt tegenkomen.
1: Rotonden en
4: dat
1: die dingen.
4: Ja, inderdaad. En we weten nog dat door behoorlijk het werkzaamheden zijn plaatsgevonden, het nieuwe kleuterschoolgebouw. Er is ook een wadi aangelegd om het hemelwater door maximaal op te vangen en te infiltreren. Ja. Dus dat verkeerspark, dat is toch op de schop motten gewoon, helaas. Maar gelukkig kunnen we met de provincie Limburg opnieuw zo gaat laten aanleggen. De locatie is gekozen bij 3K in Kinrooi. Dus dan gaat men volgend jaar een nieuw verkeerspark aanleggen. En dan kan door het vijfde en het zesde leerjaar van al onze basisscholen kunnen door tussen 19 en 30 april 2027 krijgen die door lessen, klassikaal georganiseerde verkeerslessen op de speelplaats van basisschool 3K.
1: Dat is onder begeleiding van professionele politieagenten of gaat
4: dat? Dat is onder begeleiding van, ik weet niet of het effectief de politie is, ik vermoed van Waal ergens, maar er zijn altijd mensen bij om dat allemaal in goede banen te leiden. En om de kinder een stukje verkeers op

0: opvoeding op maat te geven in de praktijk.
1: En eindelijk met de fun soort rotary kreeg een bekeuring, onmiddellijk.
0: Dat weet ik niet.
1: Ja,
0: als dat gaat zo opbrengen voor de gemeentekast, dan staan we er zeker voor open.
2: Maar we moeten afscheid nemen. Zondag zijn we hier terug. Alleen de eerste keer terug.
1: Voor elkaar, met elkaar.
2: Voor elkaar, met elkaar. Want vorige week hebben we het moeten aflassen. Omdat het over de 30 graden was, hebben we dat niet willen doen. Dus nu...
0: Ik zie dat de Asserstraat hier vanavond behoorlijk groot feest deed.
2: Ja, die hebben een straatfeest.
0: Ja, ik zie dat er chips klaarstuit, er is gaat watermeloen gesneden, en er staat een fritwagen klaar ook. Dus dat is hier nog groot feest.
1: Ik kon zelfs nog nodig.
2: Maar zondag hebben we Jean Vosters, de rode draad, door heel de namiddag, met opgevuld Jeroen NL en feestzanger René. En wij zelf dan ook nog een beetje. Dus het wordt een gezellige namiddag vanaf 13:30 zou ik zeggen.
1: Ja, 2:30?
2: Nee, 13:30.
1: 13:30, half 2 tot 6:00 ongeveer zeker.
2: Zoiets. We kijken wel.
1: Ja. En dan volgende week vrijdag, 10 juli, dan komt feestzanger René hier zijn nieuwe dingen voorstellen. Maar hij zal het waarschijnlijk ook al doen de zondag.
2: Zondag. We laten hem nog een klein stukje horen. We nemen afscheid. Dank u wel iedereen.
3: Graag gedaan. Jij bedankt.
1: Bedankt, Loes.
3: Heel fijne zomer allemaal.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 5 juli. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Jo Vosters, Jeroen ML, Chris Allars, Hans Larsson en feestzanger René. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur op de Esserstraat 1 Bus Tweetekeen Rooi. Presentatie Hans en Chris, inkom is gratis.
2: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
3: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gesspecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Radio reclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
6: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, Bus Tweetekeen Rooi.
7: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818 0800-166-166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479-818-166.
8: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12.45 uur tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunderhout, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
9: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
10: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
11: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkem en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
10: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws. In Catalonië, het noordoosten van Spanje, woeden zware en oncontroleerbare natuurbranden. In een dik uur tijd is de brand geëscaleerd en inmiddels is al meer dan 750 hectare natuur in vlammen opgegaan. De Spaanse brandweer vreest dat de schade kan oplopen tot 10.000 hectare. Er is inmiddels een officiële noodtoestand van kracht en in 12 gemeenten geldt er een lockdown. Volgens Spaanse media is het vuur accidenteel ontstaan tijdens wegenwerken en dus niet zo dat de natuur spontaan in de fik vliegt. In Leuven bleek de bommelding bij het justitiepaleis vals alarm. De melding kwam binnen rond 3 uur, waarna de hulpdienst onmiddellijk het gerechtsgebouw en het vredegerecht ontruimde. De federale politie doorzocht de panden grondig met een explosieve hond, maar vond niks verdachts. Wie de valse melding heeft gedaan, weten we nog niet. Bisschop Johan Bonny van Antwerpen reageert scherp op het overlijden van Roger van Geluwe. Van Geluwe die in 2010 aftrad als bisschop van Brugge na de bekentenis dat hij zijn neefje had misbruikt en daar een relatietje mee had, overleed afgelopen woensdag op 89-jarige leeftijd. Volgens Bonny heeft hij de kerk onvoorstelbaar veel schade toegebracht. Van Geluwe is inmiddels in stilte en intieme kring begraven. In het tennis heeft Elise Mertens zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Samen met haar Chinese partner versloeg ze een Roemeens duo in 2 opeenvolgende sets. Mertens verdedigt dit jaar haar titel op het heilige gras. Het Koninklijk Paleis in Brussel opent na een grondige renovatie van 4 jaar opnieuw de deuren voor het grote publiek. Je moet wel een ticket reserveren als je daar eens wil gaan kijken. Vanavond nog lang zonnig en droog. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen een mooie zonnige zaterdag, 27 graden. Zondag wat meer wolken met lokaal een bui. Het blijft met 26 graden aangenaam warm.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.
15: Een trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.

Eerste uitgebrachte single voor deze rockband, Mother's Finest met Baby Love uit 1977, kwam in Nederland niet verder dan de tipperaden.

Het beste uit de jaren 60, 70 en 80 op jouw favoriete radio. Dit is het geluid van toen. Wax met Building a Bridge to Your Heart. Wij gaan 10 jaar verder in de tijd met Normaal.

Hurricane Smith met Oh Baby, What Won't You Say? En we zijn toe aan onze laatste plaat. De Thompson Twins, een Britse popgroep opgericht in 1977... omdat Bailey en Curry, twee leden, elkaars huisgenoten werden in een kraakpand in Londen. 7 jaar later stond deze in de hitparade. Doctor, Doctor, nog veel plezier en graag

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagen door een Kinrooi, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esterstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi. Op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Er woeden grote bosbranden in het zuiden van Europa. In het noorden van Portugal is al meer dan 7000 hectare natuur verwoest. De brand is ook moeilijk te bestrijden door de hitte en de felle wind. Portugal vraagt hulp van Spanje en Marokko om het vuur te bestrijden. Ook in Catalonië, het noordoosten van Spanje, brandt het. Daar is de noodtoestand afgekondigd. De brandweer vreest voor grote schade. Volgens Spaanse media is de brand ontstaan tijdens werken langs de weg. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden grote bosbranden. Op Linkeroever in Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen opnieuw naar huis na de dodelijke brand, dat bevestigt de syndicus. Maar het gaat wel om het appartementsblok dat niet rechtstreeks getroffen was door de brand. De lift was er wel buiten dienst. Stad Antwerpen heeft intussen een oplossing voor bewoners die voor langere tijd niet in hun appartement kunnen. Bij de brand kwamen 5 mensen om. Volgens de bisschop van Antwerpen, Johan Bonig, heeft Roger van Geluwe de kerk veel schade toegebracht. Dat zegt hij als reactie op het overlijden van Van Geluwe. Die was jarenlang bisschop van Brugge, tot hij in 2010 ontslag nam omdat hij zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag en is inmiddels in intieme kring begraven. Hij werd 89. Tennis. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Ze versloeg samen met haar Chinese dubbelpartner een Roemeens duo in 2 sets. Het werd 2-1-6. In de volgende ronde nemen ze top tegen een Chinees-Taiwanese duo. Mertens won vorig jaar in het dubbeltoernooi in Wimbledon. Dan nog Formule 1. De Brit Lewis Hamilton vertrekt morgen van de pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Hamilton was in de kwartfinales en kwalificaties sneller dan de Italiaan Antonelli. De Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc vertrekken als derde en vierde. De zon schijnt nog lang, blijft ook droog. Vannacht helder, 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm, 27 graden. Zondag wisselen bewolkt met lokaal een buitje bij opnieuw 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en droog.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: Een trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.

Welkom in de zomer van 2026 met de muziek van gisteren in het geluid van toen. Moments and Whatnots uit 75 met Girls. En die vonden we niet terug bij OMD. Forever Live and Die.

Een plaat misschien niet zo populair bij het grote publiek, maar scoorde wel een eerste plaats in Amerika. The Raiders met Indian Reservation. Deze werd eerder uitgebracht door Carole King, maar vandaag gaan we luisteren naar Donny Hathaway en Roberta Flack. You've Got a Friend.

origineel. Deze Carol Bayer Sager en Michael McDonald met It's the Falling in Love. 1 jaar later werd die plaat opnieuw uitgebracht door niemand minder dan Michael Jackson in samenwerking met Patty Austin. Wij gaan eruit met deze van The Hollies. Ik wens u nog veel plezier en graag tot een volgende keer.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Welkom in het derde uur Te Bruin op Radio Monza. Iedere vrijdagavond tussen 7 en 10 uur. Chaka Khan, This Is My Night. The Power met Snap komt eraan na deze van OMD Locomotion.

Het weekend komt dichterbij dankzij de Dance Classics hier bij Radio Monza. De grootste hit voor The Whispers was dat uit 1981. Goed voor een vijfde plaats in Nederland met It's a Loving Thing. En nu onze laatste plaat voor vandaag. Een terugblik naar 1974. Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Ik zeg tot volgende week vrijdag tussen 7 en

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Doe zits op die fletje en groms op de vrouw. Maar eens woest ze de maan, woon Limburg op bode. De kolen bleef maken, bissing heng der verbloden. De schachten leert drieënen.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: nog vroeg. De klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is er veel meer.
0: Ik weet

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.